Ook mag ik het de with mother good zei het dan is Jessica het kan daar het IOC wat het zei het op schaad je het op schoon is genoeg tegen wat zo daar je het zo beter dan je hij wat maakt stuk hij heeft kwijt wat pik hij dat ze de beschadje hij schudde jocks kon bij de actie ook hij niet te nood dat pasta zou eten hij niet zou maken hij zit steeds onder de jongen ook hij wat pik is nog tegen nood zo zal schudde jocks kon hem de 0% chance maken hij zit de moed op die was een hij heb dat je zich gaat en we dan ook wat hij Iets stilger, ja, goed, moet hij het in hem zo op dat is hij het. Dat kan maar hij niet te nood dat de bastards, basta moes zou het go. Ook biks, hij Jason, hij het niet te nood, hij het iets te gaan dat erin. Ook hij het Chesaby, Women's East Minish, ik nog tegen ons, hij het de schadje, precies, hij is de oxcon, hij het de doja de oxcon, boet, hij het weer, hij het op dat de schadje. Ook mag hij het iets te, hij het hem 0% chance, mag hij het is de moed, hij het de schadje. Ook hij biks, mag hij het goed stil gaan dat erin. Ook hij wapt, hij is nog tegen ons, hij Ska de zamun, it's dog, ja go ichtumun a hedja de numstri shigadza, bataji shigadza, ok, a hedja, sawan, nishtano zan da, ja sawan hatsko, ok, ja nisosab a hedja, it's dead gone, dajigan, ok, da, was kaginish nemska, tse, shigunot tegano, tse, ja de pskadja, ja de yokskun bait, ja udaksija, ja de zamu, tse, it's dog, we smug a hed, nyan behim a daf millimeters, go, ska de zamun, nishab a hedja, ska de, it's dog gone, dajigan, ook wapte mag hij zich nog tegen ons hij is goed de zemoon is mag hij 9 millimeters kan is goed de zemoon ook hij niet te nood dat de zouden het score ook hij niet zo sub dit steeds gotten de zeggen ook dat was van de people die hebben gewoon mist is niet zo boegam hoe is zich nog tegen ons hij de beskadje maar men hij is goed de jokskun ook hij heb ik sub dit steeds gotten de zeggen ook hij wapte is zich nog tegen ons maar men hij heeft de jokskun hij heeft de dodge is goed de jokskun bij hem ook hij heb wees hij heb dat is gaan ze ook hij niet te nood dat de zouden het score niet te nood beg mag hij is goed stil gotten de zeggen ook hij met tegen me mag hij zich nog tegen ons hij de beskadje is gonna take a notch, I ask the Zamun West nine behind a daft millimeters, I ask the Zamun Nis I Nest Sub Mag I ask good still gone the Jan or Pete gonna take a notch, I ask the Zamun West Magai nine millimeters, I ask the Zamun ok Nis to note at the Nagaba Hans GWS and I and our sub I had it's that's gone the Jan Hok Destin and Terra Valdor Amos.